0: floating between rock and folk. We heard Ninta, an inner child with its beautiful harp playing. Great stuff. Music now from Gudrid Hansdottir, and it's the daughter of Hans, of course. And from 2017, here we have Pegasus.
1: Hoe heet dat zuster leie als we van spelen? Oh, tusen dank voor je aan dit lustig. Oh, hou een goeie zomerfestival.